0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid, maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen.

Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te

weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid, maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen.

Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.
1: Oh, yeah. Like the way this is going down.
2: Yeah.
1: I think we need a little something

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij een flatbrand in Rotterdam is één persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Die brand ontstond gisteravond op de 7e en ook bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. De brandweer vond een man achter de voordeur die door de hulpdiensten wel werd gereanimeerd, maar niet veel later alsnog is overleden. Omwonenden hoorden vlak voor de brand nog een explosie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Het natuurgebied is nu overgedragen aan het Limburgs Landschap dat de controles en bluswerkzaamheden regelt. Zolang die werkzaamheden nog duren, zet Arriva bussen in. De gemeente heeft inmiddels een nieuwe noodverordening ingesteld voor het getroffen gebied. Mariniers hebben op Sint Maarten geholpen bij een controle in de gevangenis van Point Blanche. Daarbij zijn drugs en ook slag- en steekwapens gevonden. De actie werd samen met de politie uitgevoerd op verzoek van de lokale autoriteiten. De mariniers zorgden tijdens die doorzoeking voor de veiligheid van de medewerkers en gedetineerden. Sint Maarten vormt de helft van een eiland en valt binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het heeft al lange tijd met veel criminaliteit en illegaal wapenbezit te maken. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het OM spreekt van een gerichte aanval op de logistieke infrastructuur en onderzoekt de zaak verder. Volgens minister Dobrindt kan het niet worden uitgesloten dat een ander land achter de aanval zit. Rusland wordt nadrukkelijk genoemd.

Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij een flatbrand in Rotterdam is één persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Mariniers hebben op Sint Maarten geholpen bij een controle in de gevangenis van Point Blanche. Daarbij zijn drugs en ook slag- en steekwapens gevonden. Sint Maarten vormt de helft van een eiland en valt binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden. Techgigant Meta moet in de Amerikaanse staat New Mexico $567 miljoen betalen en Facebook en Instagram veiliger maken voor jongeren. Een rechter oordeelde dat het moederbedrijf van de twee sociale media platforms verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de platforms zo ontworpen dat jongeren er verslaafd aan kunnen raken en onvoldoende beschermd worden. Het geld moet in een apart fonds komen. Meta gaat in beroep. Bij een flatbrand in Rotterdam is één persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Die brand ontstond gisteravond op de 7e en ook bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. De brandweer vond een man achter de voordeur die door de hulpdiensten wel werd gereanimeerd, maar niet veel later alsnog is overleden. Omwonenden hoorden vlak voor de brand nog een explosie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Het natuurgebied is nu overgedragen aan het Limburgs Landschap dat de controles en bluswerkzaamheden regelt. Zolang die werkzaamheden nog duren, zet Arriva bussen in. De gemeente heeft inmiddels een nieuwe noodverordening ingesteld voor het getroffen gebied. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het OM spreekt van een gerichte aanval op de logistieke infrastructuur en onderzoekt de zaak verder. Volgens minister Dobrindt kan het niet worden uitgesloten dat een ander land achter de aanval zit. Rusland wordt nadrukkelijk genoemd.

Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: gisteren kwam het nieuws naar buiten dat Journey Kaagman vorige week vrijdag overleden is in haar woonplaats. Als er iemand is die van groot invloed is geweest voor de Nederlandse popmuziek, dan is het Journey Kaagman wel, zangeres van Earth and Fire.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Daarnaast was Journey natuurlijk jarenlang voorvechter voor de rechten van artiesten in Nederland. Ze was voorzitter van de stichting BV Pop. Later in het management van de eerste commerciële zender in Nederland, Radio Noordzee Nationaal. Journey Kaagman, helaas op 79-jarige leeftijd vorige week overleden. Gisteren is er nog een grote man overleden, een Nederlandse man ook. Die ga je het volgende uur horen. Wie dat is? Dat hoor je dan. Goedemorgen Beverland. Het is 8 over 7, vrijdag 7 augustus. Het is dag 219 in 2026. De laatste werkdag van de week en het weekend komt steeds dichterbij. Jawel. En dan vandaag is het de internationale dag van het bier. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt besteed aan één van de oudste dranken ter wereld. Zou graag willen hoor. Maar het is nog een beetje vroeg, dus we houden het vanmorgen nog even gewoon bij koffie, thee en vooral goede muziek. En ook vandaag gaat die aftelklok verder. Nog 54 dagen tot mijn allerlaatste Beverlandse ochtendshow op 30 september hier bij Streekomroep De Beverlanden. Eerst gaan we er samen nog even een mooie ochtend van maken. Ik heb streeknieuws voor je. Het weer met straks in het laatste uur ook nog het weekendweerbericht. En natuurlijk de allerbeste muziek. Welkom bij de Beverlandse Ochtendshow op Streekomroep.

0: En Billy Preston, die zei dat je nooit je dromen op mag geven. It'll come in time. 16 over 7, vrijdagmorgen 7 augustus. Goedemorgen Beveland. Welkom. Fijn dat jullie er weer bij zijn. Nieuwe aflevering, laatste deze week van de Beverlands Ochtendshow. Deze vrijdagmorgen, vandaag wordt het opnieuw een fraaie zomerdag op Noord- en Zuid-Beverland. Met een mooie afwisseling van zon en enkele wolkenvelden. De dag begint fris met ongeveer 13 graden en weinig wind uit het zuid-zuidwesten. Al snel wint de zon aan kracht en loopt de temperatuur in de loop van de ochtend op naar een aangename 20 graden. Vanmiddag wordt het maximaal 24 graden. Er zijn flinke zonnige perioden en met ongeveer 12 zonuren is er volop gelegenheid om van het buitenweer te gaan genieten vandaag. De wind draait geleidelijk naar het noord-noordwesten en later naar noord, waardoor het aangenaam blijft zonder dat het benauwd wordt. Neerslag, dat hoeven we ook vandaag niet te verwachten. De kans op regen is 0% en met een luchtvochtigheid van ongeveer 63% voelt de lucht comfortabel aan. Ook vanavond blijft het met ongeveer 20 graden nog lange tijd prettig om buiten te zijn. Kortom, een heerlijke zomerdag met veel zonweer op de Beverlanden. Een maximum van 24 graden, een verkoelend noordelijk briesje en geen regen. Perfect weer om er lekker op uit te gaan of lekker buiten te gaan ontspannen vandaag. Vrijdagmorgen 7 augustus zit het nieuws van morgen. Nieuwe kinderboekenkast brengt verhalen op avontuur in Hansweer. Schapenschuur in Henkensandvoort, culturele broedplaats en JOGG Borselen helpt ouders met gezondere schoollunch.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.
0: Lekkere zomerse muziek in de Beverlandse Ochtendshow.

chemise. Daarvoor dus uit de hitlijsten van dit moment DJ Goja, Jason Derulo en Melody Mi Chico. 7:55, vrijdagmorgen 7 augustus. Het is vandaag de internationale dag van het bier. Guess what? Dat gaan we later op de dag eventjes eentje van nemen. Lekker heerlijk verkoelend biertje. Het is vandaag een dag waarop bierliefhebbers over de hele wereld proosten op een van de oudste dranken die we kennen. Of je nu kiest voor een fris pilsje, een speciaal biertje of een alcoholvrije variant. Bier brengt mensen vaak samen op een terras tijdens een barbecue of na een lange, lange werkweek zoals deze. En zoals altijd geldt, geniet maar drink met mate. Maten? Maten? Ja, die dus. Ook op de Beverlanden en andere plaatsen in Zeeland wordt volop bier gebrouwen. We hebben zelfs jaarlijks het bierfestival hier in Goes. De provincie kent verschillende ambtelijke brouwerijen die werken met lokale ingrediënten en verrassende recepten. In de zomer zijn de terrassen in plaatsen als Goes, Ierseke, Wemeldingen en Kortgene een geliefde plek om samen met vrienden of familie te genieten van een drankje. Bij voorkeur dus een biertje. En natuurlijk is het alcoholvrije variant tegenwoordig voor heel veel mensen een prima alternatief. Wat te denken van alle andere varianten die er zijn. Hè? Met smaakjes, ook lekker. En ook die zijn alcoholvrij verkrijgbaar. En de barstoel die vertelt...

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij een flatbrand in Rotterdam is één persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Mariniers hebben op Sint Maarten geholpen bij een controle in de gevangenis van Point Blanche. Daarbij zijn drugs en ook slag- en steekwapens gevonden. Sint Maarten vormt de helft van een eiland en valt binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Peter, Björn en John in de Bijvans ochtendshow. De gast op vrijdagmorgen. The Young Folks, daarvoor de King of Pop Michael Jackson. En The Way You Make Me Feel. Er komt niet zoveel voorbij in de Bijvans ochtendshow. Ik zat eens even door alle playlisten te grasduinen. Maar misschien moeten we hem eens wat vaker uitnodigen. Althans.

Vanaf 22 augustus is er een eerste gratis expositie met werk van kunstenaars Nout Sleumer en Matthijs Vuik. De locatie moet uitgroeien tot een ontmoetingsplek waar kunstenaars, inwoners, scholen en bedrijven samenwerken aan projecten over het Zeeuwse landschap. Die eerste expositie die is dus te zien vanaf 22 augustus tot en met 17 september en dagelijks gratis te bezoeken. En JOGG Bosselen organiseert rond de start van het nieuwe schooljaar de actie Trommel zonder rommel. Dat doen ze in supermarkten in Henkensand en Schravenpolder. Ouders krijgen gezonde lunchtips en kinderen kunnen meedoen aan een lunchspeurtocht met een prijsje. Ook is er een gratis receptenboekje met gezonde en betaalbare ideeën voor de broodtrommel. De buurtsportcoach is op 14, 15 en 19 augustus bij de deelnemende supermarkten in Schravenpolder en Henkensand.

0: Maluma en The Weeknd.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Hawaii, de remix, altijd Maluma. En daarvoor nieuw werk van Celine Dion en de Beverlandse Ochtendshow. Leuke track vind ik dat toch. Bonjour, pardon, merci. 7:50, het eerste gedeelte van de Beverlandse Ochtendshow zit er bijna op. Laten we eens even gaan kijken of er nog een Beverlandse

half acht. 5 weken lang in Magdalena's Kunstkerk. In de kerk is dan werk te zien van 35 kunstenaars uit de regio. De tentoonstelling brengt verschillende kunstvormen samen, van schilderijen en sculpturen tot bijzondere objecten en conceptuele installaties. Dat is al genoeg reden om te gaan kijken. Onder de deelnemers zijn onder meer werken te zien van Matthijs Arendsen, Reinier de Munk en Milène Tax. Ook zijn er plexiglasportretten van Vigo Waas en Isabel Keuls te bewonderen. En die zijn gemaakt door de Noord-Beverlandse kunstenaar Bianca van Duin. De officiële opening is vanavond om 19:30. Daarna is de expositie tot en met zaterdag 12 september te bezoeken. Telkens van dinsdag tot en met zaterdag tussen 11:00 s'morgens en 17:00 s'middags. En de toegang, het zal je niet verbazen, die is helemaal gratis. Ik zei het al, langzaam maar zeker gaan we richting 8:00. En richting het tweede deel van de ochtendshow voor deze week. Vanmiddag maken we weer even een post op mijn Facebook over 45 jaar radiogeschiedenis richting 30 september. Gisteren al wat verteld dat ik ooit een keer hand- en spandiensten heb verleend voor de landorganisatie van Radio 89 en Radio 558. Vanmiddag meer over Golden Wave.

30 september is de dag waarop ik met vervroegd pensioen ga. En dat vieren we met de herinnering aan 45 jaar radiogeschiedenis. Het grootste gedeelte daarvan in Goes. Je hoorde Coldplay en Kloks in de Beverlandse ochtendshow. En zoals gezegd, vanmiddag post ik, maak ik weer even een nieuwe post aan op mijn Facebook. Mocht je mij niet volgen, geen probleem. Hij staat openbaar, dus als je gewoon even op mijn naam zoekt, Marcel Steenbakker, dan kom je hem vanzelf tegen. Mocht je geïnteresseerd zijn in het Goese radiopiratenverleden, want vanmiddag ga ik namelijk even uitweiden over een van de grootste piraten die Zeeland ooit gekend heeft. Een van de grotere professionele radiostations, illegaal in de jaren 80. En dat was namelijk Radio Golden Wave. Ik spreek je zo meteen na de mededelingen van 8 uur voor deel 2. Tot die tijd, Damiano David.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Acteur Peter Faber is overleden. Faber was bekend van rollen zowel op het toneel als op tv. Hij brak door in de jaren 70 met rollen in de films Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje en speelde in A Bridge Too Far van Richard Attenborough met sterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Daarna volgden films als Siske de Rat en Schatjes. Ook was Faber te zien in series als Prettig Geregeld en Duel in de Diepte. Peter Faber is 82 jaar geworden. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en drie leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. Lokale media spreken over zeker 15 gewonden. De schutter was een leerling van de school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord. Op dezelfde school was begin dit jaar ook al een schietpartij. Toen werd een leraar gedood en raakte één leerling gewond. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. De daling van het aantal techniekuren in het voortgezet onderwijs begon met de afschaffing van de zogeheten basisvorming. Sindsdien mogen scholen zelf bepalen hoeveel uur ze aanbieden, zolang leerlingen de kerndoelen maar halen. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Zij pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een normaal lichaamsdeel. Met de opname in de Van Dalen krijgt de term een officiële status in de Nederlandse

Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: 10 over 8, je hoort hem voor de laatste keer in de hoedanigheid van Airplay Track in dit programma, de Beverlandse Ochtendshow. Het Rocka met I Surrender. Een lekker begin van de dag en de Airplay Track van deze week dus. De Britse producer Jeff McDonald brengt een eigentijdse mix van pop en vocal house. En dat maakt I Surrender een fijne plaat voor onderweg, op het werk of gewoon thuis bij de thee of de koffie.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Vrijdagmorgen, laatste dag van deze week.
1: Blijf bij ons.
0: 7 augustus, wij zijn de Beverlanden.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: 10 over 8 op weg, de Beverlandse ochtendshow is aan. We zijn begonnen aan het tweede en laatste uur voor deze vrijdag en ook voor deze week. 7 augustus, de werkweek zit er bijna op en het weekend staat voor de deur. Op de internationale dag van het bier proosten we symbolisch alvast op een mooie vrijdag. Maar eerst zorgen we nog eventjes voor de juiste sfeer met de mooiste muziek, het laatste nieuws uit de Beverlanden en natuurlijk het weekend weerbericht. De teller gaat richting 30 september, maar vandaag...

forget you. 1-2'tje tussen Shakira en Rihanna in de Beverlandse Ochtendshow. 12 jaar geleden inmiddels alweer. Wat vliegt de tijd. Can't remember to forget you.

0: En in het nieuws vanmorgen, alle dagbladen staan er vol mee. Het overlijden van Journey Kaagman. Gisteren bekendgemaakt, ze overleed vorige week vrijdag op 79-jarige leeftijd. Wie gisteren overleed is Peter van den Bossen. Je kent hem misschien beter als Tony Scott, de hip-hop pionier van Nederland. Hij is gistermiddag rond 2:30 overleden. Van hem hoorde je in de Beverlandse ochtendshow Get Into It. Laten we eens even gaan kijken naar het weer voor vandaag en de komende dagen. Ik heb het weekend weerbericht voor je. Na een heerlijke zomerdag vandaag met 24 graden, volop zon en droog weer, ziet ook het weekend er uitstekend uit. Morgen belooft een stralende zomerdag te worden. De ochtend begint fris met ongeveer 13 graden, maar dankzij 14 zonuurtjes loopt de temperatuur in de middag op naar een heerlijke 27 graden. Er is geen kans op regen morgen en met een zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen is het ideaal weer om erop uit te trekken. De UV-straling is hoog, dus bescherm je huid goed als je langere tijd buiten bent. Zondag wordt zelfs de warmste dag van het weekend. Na een frisse start ligt rond de 16 graden in de morgen, stijgt het kwik weer naar tropische waarden, 30 graden. Ook dan blijft het volop zonnig en droog met ongeveer 13 zonuren en geen kans op neerslag. De lucht is relatief droog, waardoor de warmte goed te verdragen is. Wel is het verstandig om voldoende water te drinken en tijdens het warmste deel van de middag af en toe even de schaduw op te zoeken. Kortom, een zomers topweekend op de Beverlanden met volop zon, geen regen en temperaturen die oplopen van 27 graden morgen naar een tropische 30 graden op zondag. Ideaal weer dus voor een dagje aan het strand, op het water of later de barbecue achter in de tuin. In het nieuws vanmorgen, op deze vrijdag, de 7e augustus, celstraf voor voormalig inwoner Hoedekenskerken om misbruik minderjarigen. Nieuwe kokerduiker moet wateroverlast bij Leeuwendorp voorkomen en e-biker gewond na val bij Kruiningen.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

danshit uit het jaar 1979. Go West is ook zo'n grote hit van hem geweest in diezelfde periode. En daarvoor muziek van dit moment. Another met 54 Ultra uit de hitlijsten Talk to You. 9:05 geweest. Bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Eerst nog even de celebrity verjaardagskalender erbij nemen. Jarig vandaag de Britse muzikant en zanger Bruce Dickinson. Je kent hem het beste als leadzanger van Iron Maiden. Bruce wordt vandaag 68 jaar. Acteur David Duchovny, bekend als Fox Mulder uit The X-Files. Hij wordt 66 jaar vandaag. En actrice Angela Schijf. Haar kennen we van Flikken Maastricht. 47 jaar. Bruce Dickinson, hij wordt vandaag 68 jaar.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Acteur Peter Faber is overleden. Faber was bekend van rollen zowel op het toneel als op tv. Peter Faber is 82 jaar geworden. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en drie leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Boudewijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

niet zijn grootste hit, maar zeker wel lekker om op deze vrijdagmorgen even mee te nemen. Elton John, I Want Love. En daarvoor Viola Wills and Gonna Get Along Without You Now. Vrijdagmorgen 7 augustus. In het nieuws van morgen. De rechtbank in Middelburg heeft een 24-jarige voormalige inwoner van Hoedekenskerke veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor seksueel misbruik van een minderjarig meisje. De man moet ook ruim €8.000 schadevergoeding betalen en kreeg een contact- en locatieverbod van 2 jaar opgelegd. Volgens de rechtbank maakte de man zich schuldig aan seksueel misbruik van een destijds 14-jarig meisje met wie

ernstiger gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de parallelweg van de Oude Rijksweg, de N289 bij Kruiningen. Het slachtoffer kwam rond 7 uur gistermorgen door nog onbekende oorzaak ten val en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie verleende assistentie en heeft de fiets van het slachtoffer veiliggesteld.

0: Little River Band, ze kwamen uit Australië. Lonesome Loser, daarvoor Taylor Swift. I knew it, I knew you. En het is er weer bijna tijd voor...
1: De culturele agenda.
0: Ja,

0: op het festivalterrein aan de Galgendijk in Kortgene. Het gratis evenement is onderdeel van het Eindeloos Eiland Festival, kortweg EEF, en biedt een gevarieerd programma voor jong en oud. Bezoekers kunnen onder meer genieten van een voorproefje van Murder on the Nile van de Zeeuwse komedie, jeugdtheater, korte voorstellingen, literaire optredens, stand-up filosofie en live muziek. Ook zijn er verschillende straatacts en verrassende ontmoetingen op het festivalterrein. De toegang is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan vandaag nog. Meer informatie en aanmelden kan via de website van de organisatie. Dat is EEF Festival, Eindeloos Eiland Festival op de gemeente Noord-Beveland.
1: Teruglezen doe je op streekomroepdebevelanden.nl.

En nog even die website vermelden van dat Eindeloos Eiland Festival. Dat is gewoon eve.nl. Mocht je dus morgen naar Eve Theater willen aan de Hoogendijk in Kortgene, even jezelf aanmelden via eve.nl. Ben Arnold was dat in de Beverlandse Ochtendshow. Opname van vorig jaar Catch the Lightning. En daarmee kwamen we aan het einde van deze reeks ochtendshows bij Streekomroep de Beverlanden voor deze week. Dit was de Beverlandse Ochtendshow voor vrijdag 7 augustus. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden. Hessel Mijnema voor het laatst deze week met de Hesselschudding. Om 3 uur vanmiddag Club 45 met Rob de Graaf. 5 uur naar huis met Ad Vermeer. Om 7 uur vanavond kijken we alvast vooruit naar het weekend met zicht op zaterdag Henk de Kiewiet. En om 9 uur Camille Jansen. Ik ben bij je terug maandagmorgen om 7 uur. Maak er een hele mooie vrijdag van. Maak er een te gek weekend van. En ik spreek je graag aanstaande maandag weer om 7 uur voor een nieuwe ochtendshow.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar kregen ouders waarvan de kinderen naar een kinderdagopvang gingen gemiddeld 68% van deze kosten vergoed, ten opzichte van 65% in 2024. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De stijging van de toeslag is een maatregel van het kabinet om kinderopvang betaalbaarder te maken. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en drie leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. Lokale media spreken over zeker 15 gewonden. De schutter was een leerling van de school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord. Op dezelfde school was begin dit jaar ook al een schietpartij. Toen werd een leraar gedood en raakte één leerling gewond. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. De daling van het aantal techniekuren in het voortgezet onderwijs begon met de afschaffing van de zogeheten basisvorming. Sindsdien mogen scholen zelf bepalen hoeveel uur ze aanbieden, zolang leerlingen de kerndoelen maar halen. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Zij pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een normaal lichaamsdeel. Met de opname in de Van Dalen krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal.

Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en drie leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Mis niks van het Zeeuwse nieuws en hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop, streekomroep de Beverlanden.
2: Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat?

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Dat gebeurde in de stad Jekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. De gouverneur van de regio zegt dat 3 drones op het dak van de logistieke hub terechtkwamen. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. Wildberries en het Kremlin ontkennen dat het bedrijf de Russische krijgsmacht bevoorraadt. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim 250 miljoen meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. De netto-winst steeg in de eerste helft van dit jaar naar 174 miljoen euro. De voormalige Volksbank gaat sinds ruim een jaar verder onder de naam ASN Bank. Dochtermerken SNS en Regiobank zijn geschrapt. 2 mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. De mannen werden vrijgesproken van doodslag, ze kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen en een boete. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld, de beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kik. Na zijn dood ging het beeld op zwart. Jean Pormanov had ruim 1 miljoen volgers op verschillende platforms en maakte samen met anderen gewelddadige martelvideo's. Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar kregen ouders waarvan de kinderen naar een kinderdagopvang gingen gemiddeld 68% van deze kosten vergoed, ten opzichte van 65% in 2024. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De stijging van de toeslag is een maatregel van het kabinet om kinderopvang betaalbaarder te maken.

Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 5 minuten vertraging op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder. Dan nog een melding voor de A59, richting knooppunt Zonzeel, want bij Made vinden bergingswerkzaamheden plaats. Daarom is de afrit dicht en je kunt het beste keren bij de volgende afrit. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim 250 meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. 2 mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld. De beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kik. Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A59. Knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder is je vertraging 5 tot 10 minuten. En ook 5 tot 10 minuten oponthoud op de A76 richting Duitsland. Want vanwege de Duitse grenscontroles beland je tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestand tot Brabantse Wal.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Dat gebeurde in de stad Jekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. De gouverneur van de regio zegt dat 3 drones op het dak van de logistieke hub terechtkwamen. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. Wildberries en het Kremlin ontkennen dat het bedrijf de Russische krijgsmacht bevoorraadt. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim 250 meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. De netto-winst steeg in de eerste helft van dit jaar naar 174 miljoen euro. De voormalige Volksbank gaat sinds ruim een jaar verder onder de naam ASN Bank. Dochtermerken SNS en Regiobank zijn geschrapt. 2 mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. De mannen werden vrijgesproken van doodslag. Ze kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen en een boete. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld. De beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kik. Na zijn dood ging het beeld op zwart. Jean Pormanov had ruim 1 miljoen volgers op verschillende platforms en maakte samen met anderen gewelddadige martelvideo's. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Leerlingen zullen ook meer opdrachten op school zelf moeten maken. De maatregelen moeten voorkomen dat kunstmatige intelligentie het zelfstandig denkvermogen van leerlingen ondermijnt. Ook in Nederland zijn er zorgen over gebruik van AI, met name bij het profielwerkstuk.

Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het op twee plaatsen langzaam. De A58 Breda richting Tilburg. 5 tot 10 minuten vertraging tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos. En op de A76 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens door de Duitse politie. En dat betekent vanaf knooppunt Kunderberg 5 tot 10 minuten oponthoud. Dan nog een melding vanuit de NS, want door inzet van de brandweer vanwege de bosbranden in Limburg rijden er tot maandag geen treinen tussen Boksmeer en Vendrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim 250 meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. 2 mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld. De beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kik. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat 40 kilometer file in het zuiden van het land en dat is onder andere te merken op de A16, Belgische grens richting Rotterdam. Daar staat tussen afrit Rijsbergen en knooppunt Zonzeel een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Daarom is die afgesloten en is je vertraging 5 tot 10 minuten. Ook op de A58, Tilburg richting Breda, rijdt het langzaam en wel tussen Bavel en knooppunt Galder. Ook hier heb je 5 minuten op onthoud. De A76 richting Duitsland vanwege de Duitse grenscontroles tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 15 minuten oponthoud. De N57 Middelburg richting Rotterdam, want het is druk met recreatieverkeer in Zeeland. En dat merk je tussen Port Zeelanden en Goederede. Hier heb je een kleine 10 minuten vertraging. Ook is dit het geval op de N256 Zierikzee richting Goes. Tussen afrit Kortgene en afrit Wolfertsdijk is je vertraging ook 10 minuten. Dan nog een kleine update vanuit de NS, want door inzet van de brandweer rijden er tot maandag geen treinen tussen Boksmeer en Vendraai. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. De marathon Amersfoort wordt normaal gesproken eind mei of begin juni gehouden. Bij de editie van dit jaar, op 31 mei, was het 25 graden. Meerdere mensen raakten onwel. Hogere temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zijn onprettig voor lange afstandslopers en soms zelfs gevaarlijk. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Hij is weer op vrije voeten, maar blijft verdachte. Het ongeval gebeurde gistermiddag. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht. Deze afdeling heeft speciale expertise voor ongevallen op het water. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. De grootste autofabrikant van Europa moet volgens hem alle opties overwegen om een ommekeer te bewerkstelligen. Volkswagen verkeert al langer in de problemen, tienduizenden banen staan op de tocht. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Leerlingen zullen ook meer opdrachten op school zelf moeten maken. De maatregelen moeten voorkomen dat kunstmatige intelligentie het zelfstandig denkvermogen van leerlingen ondermijnt. Ook in Nederland zijn er zorgen over gebruik van AI, met name bij het profielwerkstuk.

Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden in het zuiden van het land. Onder andere op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Afrit Tolen en Berg op Zoom 5 tot 10 minuten op onthoud. Ook bij de Belgische grens richting Breda is het druk op de A16. Tussen de grens en knooppunt Galder doe je er 10 minuten langer over. Dan de A58 richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Bavel ook nog eens 5 tot 10 minuten extra. Tot slot de N256 Zierikzee richting Goes, want het is erg druk vanwege recreatieverkeer tussen afrit Kortgene en afrit Wolfaertsdijk. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Tot slot nog een update vanuit de NS, want door de bosbranden in Limburg rijden er tot maandag geen treinen tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door, de kans op buien in het noorden neemt af. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden is het op dit moment drukker rond de Belgische grens in Brabant. En dat merkt het verkeer op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen afrit Tolen en Berg op Zoom-Zuid rijdt het langzaam over 4 kilometer met 15 minuten oponthoud. De A29 Rotterdam richting Berg op Zoom, daar sta je 10 minuten in de file tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein. De A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Boksmeer en Haps 5 tot 10 minuten oponthoud. En er wordt gecontroleerd aan de grens in Limburg met Duitsland, de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je er 10 minuten bij optellen. Dan nog een natuurbrand in Limburg. En door inzet van de brandweer rijden er tot maandag geen treinen tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Daarbij zijn 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot drugs naar Algerije en nam op de terugweg migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld. De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. De Marathon Amersfoort wordt normaal gesproken eind mei of begin juni gehouden. Bij de editie van dit jaar, op 31 mei, was het 25 graden. Meerdere mensen raakten onwel. Hogere temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zijn onprettig voor lange afstandslopers en soms zelfs gevaarlijk. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Hij is weer op vrije voeten, maar blijft verdachte. Het ongeval gebeurde gistermiddag. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht. Deze afdeling heeft speciale expertise voor ongevallen op het water. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. De grootste autofabrikant van Europa moet volgens hem alle opties overwegen om een ommekeer te bewerkstelligen. Volkswagen verkeert al langer in de problemen. Tienduizenden banen staan op de tocht.

Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden is het onder andere druk door recreatieverkeer, terugkerend en vertrekkend vakantieverkeer en grenscontroles. Dat merken we op de A4, Antwerpen richting Rotterdam. Er is veel vakantieverkeer onderweg tussen de Belgische grens en Berg op Zoom. 12 kilometer met 20 minuten vertraging. En de andere kant op, richting het zuiden, dus de A4 richting Antwerpen. Daar is het ook druk tussen Afrit Tholen en Berg op Zoom Zuid. 5 kilometer met een half uur oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht is het file rijden. Staat daar namelijk een auto in brand. Daarom is de rechte rijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. De A58 Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Afrit Wouwse Plantage en Bergen op Zoom Oost. 20 minuten vertraging. En tot slot grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Wessel Mijnema. Streekomroep de Beverlanden.
1: En zo is dat. En we zijn weer compleet hoor. Ik wil zeggen compleet. We zijn met z'n tweeën. Ad en ondergetekende. Hoi Ad.
2: Hey, hallo. Ik moest even in paniek even mijn microfoon ergens vandaan gerijden. Want die, die hing nog ergens boven een andere monitor te bungelen. Maar ik heb hem.
1: Ik dacht, wat zie ik toch allemaal bungelen. Maar dat is dat dus. Maar goed, maar je bent er in ieder geval zelf ook.
2: Ja, en een goedemiddag.
1: Ja, een hele goedemiddag aan iedereen. En welkom bij deze nieuwe Hesselschudding. Wij zaten even in 1969 met de Harlem Shuffle. En dat was natuurlijk een nummer van duo Bob en Earl. In 1963 werd het allemaal al gedaan, de Harlem Shuffle. En er zitten allerlei verhaaltjes in, want het gaat ook bijvoorbeeld over de Monkey Shine, het nummer de Monkey Shine, de Limbo, de Hitchhike en de Pony. Allemaal inspiratiebronnen voor deze Harlem Shuffle, voor deze Bob en Earl.

Higher Ground, dat is waar we even waren met Martin Garrix en John Martin. En we zaten dan even in het jaar 2020. Martin Garrix, onze Nederlandse DJ natuurlijk. Hè. Bovendien is hij ook platenproducer. En die John Martin die komt uit Zweden en is daar ook zelf actief als songwriter, zeg maar. Het leuke is dat dit nummer werd uitgebracht op de verjaardag van Martin Garrix op 14 mei 2020. We gaan weer springen in de tijd. En dat doen we dan met Dan Hartman. En dan gaan we naar het jaar 1984 met deze Dan Hartman. Daniel Earl Hartman heet hij. Hij kwam uit Harrisburg, Pennsylvania. Want hij is niet meer onder ons sinds 1994. Maar als Amerikaans singer, songwriter, componist en producer trouwens ook, was hij actief op alle mogelijke fronten. Zeker met dit I Can Dream About You.

0: All Together Now van The Farm 1991. En dat was de doorbraak voor deze band. Eigenlijk al een jaartje daarvoor zaten zij daar helemaal, waren zij daar al helemaal mee bezig. All Together Now, Groovy Train hadden zij toen ook. En dat werden allebei top 10 hits in Engeland voor deze band, The Farm. De band zelf komt uit Liverpool trouwens.
1: Hmm.
0: Dat even voor de Beatles fans.
1: Er kwam nog een ander beentje vandaan, ik geloof ik.
0: Ja. Zeg maar band.
1: Ja, zeker weten. Ja.
0: Oké, okay. Fantasy en Earth, Wind & Fire. Dan draaien we de klok terug naar 1978 en zitten we weer in Amerika. Het werd een single die uitgebracht werd in dat jaar. En gecomponeerd trouwens samen met Eddie Del Barrio en Verdin White. Verdin White, jawel, die White. Dus hier is Earth, Wind & Fire met een Fantasy uit 1978.

0: Earthwind and Fire en een nummer Fantasy. Het verhaal gaat dat de man achter dit nummer, en dan praten we over Morris White, inspiratie kreeg na het zien van de film Close Encounters of the Third Kind.
1: Ja, dat heb je wel eens verteld. Ja. Ja. Ja. Is ook trouwens al jaren niet meer onder ons.
0: Helaas. Ja. Zo gaat het.
1: Toch een van mijn favoriete bandjes hoor, dat Earthwind and Fire.
0: Ja, dat heb je al vaker verteld. Mm-hmm. Ja, nou dat is leuk. En dan heb je hier een goede gehad, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Oké.
1: Ik had eigenlijk stiekem de lange versie moeten draaien.
0: hoe lang duurt die? Want dat zit je op 7 of 8 minuten.
1: Ik denk 7 of 8 minuten. Ik weet niet, ik heb hem hier niet bij me en we hebben hem ook niet hier in de studio. Maar ik heb hem thuis wel liggen.
0: Ja, precies. Nee, maar dan ben je zo 7 of 8 minuten verder inderdaad.
1: Klopt.
0: Ja. We gaan iets doen met de script. En ik ben al jarenlang best wel een fan van de script. Ze zijn even uit beeld geweest door allerlei omstandigheden. En nu zijn ze terug. En ik keek echt uit naar hun nieuwe album. The User's Guide to Being Human. Ik dacht, dit wordt wat. Maar oei. Het is niet helemaal wat ik ervan verwacht had. The Man in the Arena is bij ons volgens mij onze airplay track geweest.
1: Ja, die vond ik wel leuk.
0: Die is wel leuk, maar dan zeg je het goed. En meer is er ook niet van.
1: Oké. Okay.
0: Ik mis een beetje de diepte van de script zoals die altijd was. En dat lees ik nu ook in recensies die ik hier daar links en rechts voorbij zie komen. Mm-hmm. En ik vind, jongen. Maar goed, we gaan het toch nog even een keertje proberen met een nummer van dat nieuwe album dus van de script. En dit nummer, dat heet The Crowd Was Singing Wonderwall.
2: Got

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door, de kans op buien in het noorden neemt af. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

0: Hessel Meinema. Streekomroep de Beverlanden.
1: Ja, en die Hessel en de Beverlanden die zaten even met u bij Maas en Ruud en de Vandellas in het jaar 1963. En dat was dus een heatwave, maar dat was pas het begin van deze Maas en Ruud en de Vandellas. Want daarna hebben zij nog 12 singles uitgebracht en allemaal in de Billboard top 40 zijn ze daar in de top, zeg maar in de 20 bovenste noteringen terechtgekomen. En dat geldt ook voor Engeland, waar zij ook datzelfde deden. Deze Maas Reeves en de Vandellas dus uit 1963. We gaan een beetje de klassieken in. Dat wil zeggen, het nummer heet Classic en de man heet Adrian Gervais. We zitten dan in 1982. Hij komt uit Engeland, mag zichzelf singer-songwriter noemen. En begin 1982 was dit voor hem de doorbraak. Hier is hij met zijn classic Adrian Gervais.

0: Adrian Gurvitz, we hadden het even over de leeftijden van artiesten in deze Hesselgudding. Nou, deze man is ondertussen 77 jaar. Zijn classic uit 1982. Hij heeft toen onder andere ook contact gehad met Eddie Money. De nummer 1 hit, The Love in Your Eyes, dat komt ook van de heren, van die beide heren dus eigenlijk.
1: Oh, wist ik niet.
0: Ja. Dat was Adrian Gurvitz. We gaan Zweden in, hè?
1: Ja, we gaan in de Scandinavië, wat we ontzettend graag doen.
0: Ja, waarom? In weet de muziek. Ik niet, maar in de muziek is het gaaf.
1: Ja, in de muziek vind ik het gaaf. Zelf zou ik er niet naartoe willen, denk ik, veel te koud. Hoewel het wel mooi is.
0: Dat hoor ik van heel veel mensen die er wel geweest zijn. Het staat misschien niet zozeer op mijn bucketlist, alhoewel...
1: Nee.
0: Het is wat je zegt, een beetje te koud daar, hè?
1: Ja, mijn ex-buurman is er naartoe geëmigreerd en die zit er al 6 jaar.
0: Oh, dat vertel je wel eens, ja.
1: Maar volle tevredenheid, hoor.
0: Kijk. Ja, als je ervan houdt, dan moet je doen. Er zijn trouwens, ik hoor wel meer mensen die zeggen van, we zijn die echte warmte nu een beetje zat. We zitten toch liever wat meer hogerop en dan dus bijvoorbeeld in Zweden.
1: Nou, doe mij maar 30 plus.
0: Mij ook. Liefst elke dag.
1: Ja, zeker weten.
0: Ik had wel geboren kunnen zijn in Italië.
1: Daarover gesproken, ik moest net van jou de airco uitzetten.
0: Ja, omdat het hier een beetje, het waaide me over mijn snuit heen.
1: En ja, oké, je stond op 20.
0: Maar dat verklaart het. Vond een beetje te namelijk.
1: Ja, het was een beetje.
0: Oké. Gaan we toch naar Zweden en dat doen we met Ace of Base en hun design in 1994. En de band zelf, die komt dus eigenlijk uit Göteborg, hè?
1: Göteborg.
0: Mooie naam ook.

Zo is het. Design The Ace of Base uit 1994. En daar zo in Scandinavië zijn zij na ABBA en Roxette de meest succesvolle Zweedse band aller tijden zelfs. Ja, echt. Ik kwam iets tegen waar ik jaren geleden al dingen van gedraaid heb. En we gaan het opnieuw doen. De Deep Blue Sea, daar praat ik over. En dan heb ik het over Mir, M-I-R. Maar eigenlijk is dat gewoon Mirjam Timmer van de band Twarres. Wat gebeurde er in het jaar 2006? Toen kreeg zij contact met Jim Kerr van de Simple Minds. Ze zijn in overleg gegaan en toen ontstond er een nummer. Ik blijf het zo'n bijzonder mooi nummer vinden. Misschien wel een tijdloos nummer zelfs. De Deep Blue Sea, de band heet dus Mir. En het zijn Jim Kerr samen met Mirjam Timmer van Twarres.

0: Colin Blunstone met zijn I Want Some More uit het jaar 1972. Hij komt uit Engeland en zelf uit het jaar 1945, echt waar. En hij begon destijds al met het woord Argent, om het eens wat te noemen. Daarin vormde hij samen met Roger Argent vormde hij dus een band. Daar kwamen een aantal andere mensen aan de hoek kijken. En toen kreeg je de band De Zombies.
1: Oh,
2: daar komt die uit. Ja,
0: daar komt die uit, ja precies. Dat was dus deze Colin Blunstone. Ik wou zeggen Don, dat ga ik nu doen. Don Henley ga ik nu zeggen. 1985, toen kwam hij met The End of the Innocents ook zo'n tijdloos nummer. Donald Hugh Donnelly, dat is zijn naam. Hij komt uit het jaar 1947, opgegroeid trouwens in Texas in Amerika. En uiteraard bekend als drummer van de Eagles. Hier is hij met zijn The End of the Innocents.

0: Don Henley met zijn The End of the Innocents uit 1985. Hij heeft nog een album uitgebracht in 2015. Dat was toen nieuw voor hem. Dat heette Cass County. En dat verwijst een beetje naar de regio waarin hij opgegroeid is. Maar waarom vertel ik dit dan? Omdat aan het album meewerkte niet alleen Dolly Parton, maar ook Mick Jagger.
1: Oh.
0: Ja, nou ja, dan heb je natuurlijk al iets, hè.
1: Ja. Dolly Parton zou ik daar niet op zitten te wachten, maar oké.
0: Nou ja, qua stem.
1: Nee.
0: Ja, het is ook niet mijn ding, maar goed. Maar in op dat album hebben ze dus meegedaan. Samen met Mick Jagger, een aparte combinatie eigenlijk.
1: Hè? Ja, maar het is wel een topster, dat wel. In
0: ja,
1: Amerika.
0: Nou, precies. Mm-hmm. Hey, het is helaas zo dat wij... maar we zitten alweer tegen het eind van de uitzending aan. Of zoals onze voorzitter zegt, de show.
1: Ja.
0: Ja, ik vind dat mooi.
1: Ja, dan moet ik meteen denken aan die plaat van Queen, The Show Must Go On. Ja. Maar niet voor ons op deze dag.
0: Nee, niet voor ons. Wel tijdens de volgende Hesselsering. Dus blijf er zeker bij, want we doen het 3 keer in de week. De maandag, de woensdag en de vrijdag. Ad en ondergetekende. We gaan nog eventjes terug in de tijd. En dat doen we dan met Sam Veld samen met Leonie. Dan zitten we dus in het jaar 2020. En dan Sam Veld, ja, Ad zegt net ook al, dat is gewoon een Nederlandse DJ, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, maar die Vijzen, moet je dat uitspreken als Vijzen, denk ik, hè? Mm-hmm. Dat is een Duitse DJ. Nou, samen maakten ze er wel heel wat moois van. In dit nummer dat wij nu als laatste van deze uitzending gaan draaien, Far Away From Home, zijn wij ook eventjes. Maar bij de volgende uitzending zijn we er opnieuw weer bij. Far away from home.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. De grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. Als de grasmat verder in kwaliteit achteruit gaat, is er te weinig tijd om het gras voor het stormseizoen te laten herstellen. De politie heeft op het Griekse eiland Kos 6 Nederlandse mannen opgepakt. Ze stalen eerst een fiets van Italiaanse toeristen en eisten vervolgens ook dat die geld voor hen pinden, melden Italiaanse en Griekse media. De Italianen gingen na het incident naar de politie. Op basis van camerabeelden kon die de Nederlanders snel identificeren en opsporen in hun hotel. Er is een zaak tegen hen aangespannen vanwege diefstal en vrijheidsberoving. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 9 jaar cel geëist tegen de 37-jarige Kevin de N. uit het Zeeuwse Breskens. Hij wordt verdacht van 7 verkrachtingen van zijn vriendin tussen 2021 en 2023. Ook zouden zijn vrienden haar verkracht hebben. Tegen 3 van hen eiste het OM ook celstraffen. De vrouw was bij het begin van de relatie 17 jaar, de N is 15 jaar ouder. Hij bood haar aan om seks mee te hebben zonder dat zij hier zelf inspraak over had, aldus de officier van justitie. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Daarbij zijn 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot drugs naar Algerije en nam op de terugweg migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld.

Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat 110 kilometer file op de wegen in het zuiden en dat merk je onder andere op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Lederheide sta je 15 minuten in de file. Op de A4 richting Rotterdam is het druk tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan vakantieverkeer, want op de A4 richting het zuiden, richting België, is het erg druk tussen Steenbergen en Hogerheide. 8 kilometer met 30 minuten vertraging. Dan nog een file op de A76 door de Duitse grenscontroles. In de richting van Duitsland doe je er vanaf knooppunt Kunderberg 30 minuten langer over. Tot slot de N279 Roermond richting Den Bosch. Tussen de aansluiting met de N270 en Helmond Noord is je vertraging 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er één te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. De grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. De politie heeft op het Griekse eiland Kos 6 Nederlandse mannen opgepakt. Ze stalen eerst een fiets van Italiaanse toeristen en eisten vervolgens ook dat die geld voor hen pinden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 9 jaar cel geëist tegen de 37-jarige Kevin de N. uit het Zeeuwse Breskens. Hij wordt verdacht van 7 verkrachtingen van zijn vriendin tussen 2021 en 2023. Ook zouden zijn vrienden haar verkracht hebben. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door. De kans op buien in het noorden neemt af. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Leende staat 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A4 richting Antwerpen tussen afrit Tolen en Hogeheide 10 minuten op onthoud. Dan naar de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Malden doe je er 10 minuten langer over. Grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg heb je 20 minuten op onthoud. En tot slot vakantieverkeer op de N57 Middelburg richting Brouwersdam. Tussen Middelburg en Seerooskijken staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot...

van je werkdag. Streekomroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beterlander.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Net als De Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Ace & Tate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf CEVA Logistics. Welke persoonsgegevens precies zijn gelekt is nog onduidelijk. Volgens de bedrijven zijn in elk geval geen wachtwoorden of betaalgegevens buitgemaakt. Klanten krijgen wel het advies om extra alert te zijn op phishingberichten. CEVA regelt de bezorging van bestellingen en had daardoor toegang tot klantgegevens. Het bedrijf komt later nog met een reactie. Een half jaar nadat de VS met geweld de Venezolaanse president Maduro ontvoerde richting een cel in New York, halen Amerikaanse raffinaderijen weer veel olie uit Venezuela. In juli ging het om zo'n 600.000 vaten per dag, terwijl er helemaal geen olie uit Saoedi-Arabië werd ingevoerd. Dat laatste komt doordat de aanvoer uit het Midden-Oosten is verstoord door het conflict rond de Straat van Hormuz. Amerikaanse bedrijven zoeken daardoor alternatieven dichter bij huis en Venezuela voert de olie-export flink op. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Want het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan en de grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. Als die grasmat verder in kwaliteit achteruit gaat, is er te weinig tijd om het gras voor het stormseizoen weer te laten herstellen. En een 26-jarige man is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn 3 jaar oudere broer in Gouda. De rechtbank noemt het daarbij gebruikte geweld uitzonderlijk ernstig. De man werd vrijgesproken van moord omdat voorbedachte raden niet is bewezen. Bij de dader is een psychotische stoornis vastgesteld, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel en tbs geëist. Het is nog niet duidelijk of er een hoger beroep komt.

Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en afrit Budel staat 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Iets verderop loopt het ook vast richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hocht. Hier heb je 10 minuten op onthoud. Op de A2 richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel 10 minuten vertraging. Dan naar de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Haps heb je 10 minuten vertraging. En tot slot grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Daar zijn we weer. Goedemiddag, goeie avond, goeie nacht, goeie weet ik van wat, goeie vrijdag. Nee, het is ook geen goeie vrijdag. Nou ja, weet je, het is vrijdag en dat betekent gewoon Club 45. En eigenlijk vind ik het gewoon altijd een goeie vrijdag, want dan is altijd Club 45. Zo, het is warm in de studio, het is warm buiten, het is overal warm. Het is gewoon zomer en dat betekent gewoon lekkere zomerse plaatjes. Dus ik dacht, weet je wat, we beginnen met de Summer Train, want de Summer Train die dendert maar voort. En ja, Club 45 eigenlijk ook. Ja, we gaan trouwens op met de 400ste uitzending al bijna. Oh! Dit is Gloria Estefan.

Club 45. Ik dacht, ik ga nou eens even lekker niks zeggen. Want iedereen weet dat het vrijdag is. En hebben ze van, nou ja, hebben we die gekke vent weer ook. Die Rob de Graaf. Ja, Club 45. Het is vrijdag. Iedereen weet dat het vrijdag is. Het is warm. Waarom zou je moeten weten dat het vrijdag is? Nou, heel simpel. Eigenlijk hier in het noorden van Nederland. Daar is het vrijdag. En dan begint de zomervakantie. Ja. Ja, de scholen die hebben officieel zomervakantie hier in het noorden. Zijn voor mij de eerste. Ja, lekker pur. Maar ik weet niet zeker, misschien heb jij ook wel vakantie. Maakt me niet uit. Als je vakantie hebt, geniet ervan in ieder geval. Daar gaat Tom. Het is vrijdag, zet hem lekker aan. Oh. En we gaan lekker gekke dingen doen. Ja, echt. Hanka vertelt dat het zwembad hier bij de studio een temperatuur heeft van 32 graden. Club 45. Ja, echt absurd.

Goed, vrijdag is aan. Ik ben aan. Iedereen is aan. Ben jij aan? Ja, natuurlijk ben je aan. We gaan een beetje herrie maken. Ja, kom op. Ja, normaal doen we eerste uur rustig, maar het is gewoon lekker warm. Dan mag het gewoon. Hè? Lekker herrie op de radio. Ja, kom op.

Een lekkere relaxte versie van Bob Marley en de Wailers. Shot the Chef. Je komt eigenlijk helemaal tot rust eigenlijk, hè? Ja. Heerlijk. Ik heb de rockplaat ook al klaarstaan. Ik weet het, ik ben een beetje te vroeg. 10 minuten te vroeg, maar toch, ik heb hem al klaarstaan. Ja, ik ga niet zeggen welke, dat hoor je zo wel. Maar het heeft er met hot te maken. Ja, dat wel. En ik heb nog iets met hot. Hot in the city. Want ja, het schijnt zo te zijn. Hè? In de steden schijnt het gewoon minstens 10 graden warmer te zijn dan in het land daaromheen. Ja, en hebben we nog steeds niet door dat we inderdaad geen bomen moeten kappen, maar bomen moeten plaatsen. Grasveldje, maar vooral bomen en struiken. Want dan wordt het in die steden wordt het gewoon een stukje relaxter eigenlijk. Weet je, de temperatuur die gaat omlaag en zo. En dat begrijpen we nog steeds niet, want we halen nog steeds die mooie bomen om en zo. Ja, dat vind ik jammer. Ja, ook buiten de steden trouwens.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Net als De Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Ace & Tate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf CEVA Logistics. Welke persoonsgegevens precies zijn gelekt is nog onduidelijk. Een half jaar nadat de VS met geweld de Venezolaanse president Maduro ontvoerde richting een cel in New York, halen Amerikaanse raffinaderijen weer veel olie uit Venezuela. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Want het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan, met gevolgen voor de dijkstabiliteit. En een 26-jarige man is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn 3 jaar oudere broer in Gouda. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 70 kilometer file in de regio. Met onder andere vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide doe je er een kwartier langer over. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen afrit Valkenswaard en knooppunt De Hocht ook nog eens 10 minuten op onthoud. Dan naar de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen de afrit Oud-Beijerland en Willemstad staat 7 kilometer file met een half uur vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg duurde 10 minuten langer over door grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Ah, ik zei net dat ik al 10 minuten geleden al klaargelegd. Hotshot van Herman Brood.
4: Zet je radio keihard.

Lekker een mooie rustige plaat, hè? Desecration Smile van de Red Hot Chili Peppers. Maar de Red Hot Chili Peppers had je vast al herkend natuurlijk. Ja, ik zit me eventjes af te vragen. Hè, zal ik nou wat sneller gaan draaien weer? Omdat het natuurlijk, ja, het is natuurlijk zomer, hè. Of zal ik nog even rustig plaat draaien? Ik dacht van, 's winters, dan ben je blij eigenlijk dat het gewoon een beetje, dat je dan iets warms krijgt te drinken, weet je. Maar drink jij zomers nou iets warms? Drink je vaak bijvoorbeeld thee? Ik wel trouwens, maar niet heel vaak. Ik hou ook voor koude drankjes. Terwijl 's winters eigenlijk net andersom. 'S winters dan zou ik echt wel hete drankjes. Hot chocolates. Hot chocolates, dat zou ik dan wel. Dat lust ik wel. Warme chocolademelk. Zonder slagroom, want ik hou niet zo van slagroom. Maar ik moet er niet aan denken. Zomers met dit weer, weet je wel. Dat het dan 25 of 20 graden is. Boven de 20, zal ik maar zeggen. En een warme chocolademelk. En er zijn toch mensen die doen dat, hè? Ja, serieus. Die drinken warme chocolademelk als het buiten inderdaad warm is. En ik denk zoiets van, daar word je toch hartstikke misselijk van. Ik wel, een warme thee, dat vind ik wel lekker dan. Heerlijk, ja, dat wel.

0: Wat een zomer!
1: Wauw! Wat een zomer!
0: U luistert naar Club 45 met de mooiste muziek op 45 toeren.

Het is echt zo'n plaat, hè, die je altijd in de sportschool hoort. Ja, dan word je, ja, op een of andere manier moet je daarvan nou, van verkoud naar warm gaan of zo. Maar dat hoor je al een paar jaar eigenlijk gewoon in alle sportscholen hoor die draaien. En eigenlijk snap ik dat wel. Ja, Katy Perry. Maar ja, hij is hier. Ja, die worden nou niet Bart van Leeuwen met de plaat en zijn verhaal. Dus ga maar gauw je gang. Dan kan ik even je lucht.

0: liedje gaan scheppen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Soms loop ik rustig door het bos. Tussen de enorme bomen probeer ik een beetje tot rust te komen, maar dat lukt lang niet altijd. Elke keer gebeurt er wel weer iets vreemds. Laatst leek het net alsof ik een schim zag terwijl ik door het bos liep. Het was de schim van een vrouw. Zodra ik haar zag, probeerde ik ongezien dichterbij te komen, terwijl ik ondertussen mijn blik niet van haar kon afwenden. En toen hoorde ik ineens haar stem mijn naam roepen. Het was net of dat donkere bos plotseling tot leven kwam. Bovendien weerkaatste de bomen het geluid, zodat haar stem nog een paar seconden nagalmde. Ik kreeg er een vreemd gevoel door. Toen ik haar stem nog een keer of twee hoorde, begon ik bijna automatisch te rennen. Steeds harder en steeds dieper dat donkere bos in. Na een paar honderd meter bleef ik plotseling stilstaan. Bijna buiten adem keek ik om me heen en ik zag alleen nog maar bomen. Die vrouw was nergens meer te bekennen en ik had geen flauw idee waar ik precies was. Ik was verdwaald en stond helemaal alleen in dat grote bos. Ineens realiseerde ik me dat die vrouw er nooit geweest was. Dat kon haast niet anders. En toen bedacht ik me dat me dit in het dagelijkse leven ook allemaal overkomt. Ik jaag voortdurend dingen na die onbereikbaar zijn. En daardoor raak ik alleen maar meer verstrikt in mijn eigen chaos. Dat drong pas tot me door toen ik verdwaald was. In dat donkere bos.
1: Dit was het verhaal van deze plaat.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. De arrestatie gebeurde na een inval in een woning en bij de doorzoeking van het pand werden ook drugs gevonden. De man zit nu vast en wacht op een besluit over zijn uitlevering aan Nederland. Maar voor het drugsbezit kan hij ook in Marokko eerst nog worden veroordeeld tot een hoge gevangenisstraf. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via booking.com is dit jaar fors gestegen. In de eerste 3 maanden kwamen bij de fraude helpdesk bijna 400 meldingen binnen tegen zo'n 60 een jaar eerder. Oplichters sturen vaak via WhatsApp een nepbericht dat lijkt te komen van een hotel. Daarin vragen ze reizigers om opnieuw te betalen of de betaalgegevens te controleren. De gemiddelde schade per gedupeerde steeg van 484 naar 854 euro. De fraudehelpdesk adviseert nooit op zo'n link te klikken, maar eerst het hotel te bellen. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Ace & Tate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Siva Logistics. Welke persoonsgegevens precies zijn gelekt is nog onduidelijk. Volgens de bedrijven zijn in elk geval geen wachtwoorden of betaalgegevens buitgemaakt. Klanten krijgen wel het advies om extra alert te zijn op phishingberichten. Siva Logistics regelt de bezorging van bestellingen en had daardoor toegang tot klantgegevens. Het bedrijf komt later nog met een reactie. En de premier van Thailand belooft strengere wapenwetten naar aanleiding van de schietpartij op een school in een buitenwijk van de hoofdstad Bangkok. Een 14-jarige jongen schoot daar eerst zijn 2 grootouders dood, vervolgens 5 mensen op zijn school en pleegde toen zelfmoord. Ruim 30 mensen raakten gewond toen hij wild om zich heen schoot. De premier bezocht de school en sprak van een verschrikkelijke tragedie. Er wordt nu onderzocht hoe de jonge student aan het wapen is gekomen.

Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulvenhout doe je er 10 minuten langer over. Dan grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg 10 minuten oponthoud. En tot slot de N57 Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Serooskerken 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Club 45. Het tweede uur alweer, jawel, en het is vrijdag en betekent Club 45 en de mooie muziek en zo mooie plaatjes.
1: Hallo.
0: Hey, hallo, er zijn weer het tweede uur dus, hè?
2: Rob de Graaf.
0: Maar dat had ik al gezegd, wat denk je van deze? The Doobie Brothers, Long Train Running. Het is echt een plaat dat ik dacht van, die ga ik nu draaien. De temperatuur is goed, de tijd is goed, de dag is goed. Het is gewoon helemaal goed.

Ik dacht, ik heb een nieuw onderwerp voor de tweede uur eigenlijk. Ik bedoel, we begonnen met Long Train Running. Ik dacht, weet je wat, we gaan gewoon allemaal treinen achter elkaar draaien. Ja, het is één grote lange trein met warm weer, mooi weer. Af en toe een regenbuitje, een onweersbuitje. Maakt allemaal niet uit. Het is zomer en dan kan het gewoon. En wat denk je van deze bijvoorbeeld? Clint Eastwood en General Saint. Die hebben iets van Stop That Train gemaakt. En dan de 12-inch versie. Moet je opletten, deze is zo mooi.

Ja, de zomertrein. Want die dendert natuurlijk ook lekker voor de Sandy Coast. En dan hebben we ook nog iets met coast en kust te maken. In ieder geval het strand natuurlijk. We gaan allemaal in ieder geval toch wel een keertje naar het strand deze zomer. Ja, ja, sowieso. Maar hebben we die zomertrein hebben gehad. En we zijn uitgestapt op het station. En dan kunnen we twee dingen doen. Dan kunnen we de last train to London nemen. Of de midnight train to Georgia. En ik dacht, weet je wat? We nemen eerst maar eens de midnight train to Georgia. Ja. Er zijn best wel heel veel treinen zijn er waar je heen kan. Hè? De Midnight Train to Georgia en naar Londen en zo. En er zijn nog veel meer. Als je een beetje verdiept op treinen, dan zijn heel veel nummers zijn er met treinen. Ja, echt. We hebben trouwens het volgende half uur hebben ook nog de Party Train.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via booking.com is dit jaar fors gestegen. In de eerste 3 maanden kwamen bij de fraude helpdesk bijna 400 meldingen binnen tegen zo'n 60 een jaar eerder. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Ace & Tate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Siva Logistics. En de premier van Thailand belooft strengere wapenwetten naar aanleiding van de schietpartij op een school in een buitenwijk van de hoofdstad Bangkok. Een 14-jarige jongen schoot daar eerst zijn 2 grootouders dood, vervolgens 5 mensen op zijn school en pleegde toen zelfmoord. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van vanmiddag neemt nu snel af. Je hebt nog wel vertraging op de A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulvenhouten duurde 10 minuten langer over. Dan grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg heb je 10 minuten op onthoud. Van de A256 Goes richting Zierikzee. Tussen Goes, De Poel en de afrit Wolfhaarsdijk heb je 5 minuten vertraging. En tot slot de N57 Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Seerooskerken 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provincie breed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: We blijven in het thema train. En wat denk je van de Quad Train van Jethro Tull?
4: Zet je radio keihard.

0: bijna Clarksville. Ja, zullen we dat doen? Of ik heb geen idee. Hey, we gaan heel langzaam gaan we het tempo een beetje opvoeren. Het is natuurlijk het laatste half uurtje van tweede uur. En dat betekent altijd dat er wat snelheid in gaat komen. We gaan beginnen met de Disco Train. Want we houden het onderwerp natuurlijk als trein, hè? Ja, deze.
1: Hey, you.
0: Ja.
1: This is Dance Reaction.
0: Ah, ja. Dance Reaction. Disco Train.

Club 45. Jawel. The Last Train to Trans Central. We hebben heel veel Last Trains gehad. En een uur lang treinen. Alleen maar het woordje train eigenlijk. Er was één uitzondering. Ik heb laten... Ja, de groep train heb ik net gedraaid. Maar goed, dat was hiervoor. Maar er was het woordje train zat er gewoon in. En het was gewoon een mooie plaat eigenlijk. En ik heb deze gevonden. Denk in de Moving Train. Voor hierna heb ik Last Train to Paradise en daarna Suburban Train. Dus blijf luisteren, hè, want

Een uur lang plaatjes over treinen. Ja, oh, mooi hè. Hiervoor hadden we Quasar. Last Train to Paradise. Dit is Tiësto Suburban Train. En we eindigen met de Night Train van Kadok. En ik moet afscheid nemen. Jawel, zijn we allemaal aan boord? Want we gaan nog één ritje maken. Ja, iedereen aan boord? Oké. Okay. Hey, ik zou zeggen, heel goed weekend. Geniet van de warmte, geniet van het weer, geniet van alles, geniet van elkaar. Geniet van de buren, die het niet vergeten natuurlijk. Geniet van de supermarkt, want daar hebben ze allemaal lekkere dingetjes. En geniet van jezelf. Tot volgende week.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Madrid noemt die maatregel discriminerend en dreigt anders met tegenmaatregelen. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De controles gelden voor al het vlieg- en scheepvaartverkeer tussen beide landen. Een reactie van de Italiaanse regering is er nog niet. De Spaanse overheid heeft in Ceuta inmiddels al 1342 minderjarige migranten geregistreerd en er wordt nog steeds geteld. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. De arrestatie gebeurde na een inval in een woning en bij de doorzoeking van het pand werden ook drugs gevonden. De man zit nu vast en wacht op een besluit over zijn uitlevering aan Nederland. Maar voor het drugsbezit kan hij ook in Marokko eerst nog worden veroordeeld tot een hoge gevangenisstraf. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via booking.com is dit jaar fors gestegen. In de eerste 3 maanden kwamen bij de fraude helpdesk bijna 400 meldingen binnen tegen zo'n 60 een jaar eerder. Oplichters sturen vaak via WhatsApp een nepbericht dat lijkt te komen van een hotel. Daarin vragen ze reizigers om opnieuw te betalen of de betaalgegevens te controleren. De gemiddelde schade per gedupeerde steeg van 484 naar 854 euro. De fraudehelpdesk adviseert nooit op zo'n link te klikken, maar eerst het hotel te bellen. En de Britse muziekproducent William Orbit is overleden. Hij is 69 jaar oud geworden. Orbit werkte tijdens zijn carrière met grote artiesten als U2, Madonna, Blur en All Saints. In 1995 bracht hij zelf een album uit. Met Madonna maakte Orbit onder meer het succesvolle album Ray of Light, dat 3 Grammys won. Zijn familie laat weten dat de muziekproducent op 23 juli thuis is overleden, 2 weken geleden dus. Een doodsoorzaak is daarbij niet bekend geworden.

Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel doe je er 10 minuten langer over. Dan de A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulvenhout heb je 10 minuten oponthoud. Grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg doe je er 20 minuten langer over. En tot slot de A256 Goes richting Zierikzee. Tussen Goes de Poel en de afrit Wolfaarsdijk 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

7 uur vanavond. We begonnen vandaag met de plaat van Pat Benatar uit 1985, Invincible. Het is vandaag 7 augustus. Wat gebeurt er allemaal op deze dag in het verleden? In 1974 loopt koorddanser Philippe Petit zonder beveiliging tussen de twee torens van het World Trade Center in New York op ruim 400 meter hoogte. Heel hoog natuurlijk, maar of je nou wel 400 meter hoogte of op 20 meter hoogte doet, mocht je er vanaf vallen, dan is het effect hetzelfde, denk ik. In 2008 breekt de oorlog tussen Rusland en Georgië uit. Dan de verjaardagen. Wie zijn er allemaal jarig? Bruce Dickinson, de zanger van Iron Maiden, viert vandaag zijn 68ste verjaardag. En Dave Duchovny van The X-Files, hij wordt vandaag 66 jaar. Leuke serie destijds om naar te kijken. Ian Dench, de gitarist en een belangrijke songwriter van IMF. Hij wordt 62. En onze Nederlandse inbreng, Angela Schijf. De actrice uit Flikken Maastricht, waar ze Eva van Dongen speelt. Zij wordt vandaag 47 jaar oud. Mocht jij jarig zijn, dan namens het hele team van Streek Omroep de Beverlanden van harte gefeliciteerd en bouw een leuk feestje.

Hij staat momenteel nog heel erg hoog genoteerd in de Nederlandse hitlijsten. Deze single van De Bauza uit Noorwegen, Magnetic. Daarvoor hadden we muziek van IMF, Unbelievable. En dat allemaal naar aanleiding van de verjaardag van Ian Dash, de gitarist van de band. Om en nabij 4:15 geworden en wij gaan eens even naar het Beverlandse weekendweerbericht. Morgen schijnt volop de zon en blijft het droog. Er staat weinig wind en de temperatuur die kan oplopen naar de 27 à 28 graden is een feit. Een heerlijke dag dus om erop uit te trekken of een terrasje te pakken. Zondag wordt het nog een beetje warmer. Opnieuw veel zon en droog weer met middagtemperaturen rond de 30 graden. De wind die blijft zwak, waardoor het behoorlijk warm kan aanvoelen. Vergeet dus niet voldoende water te drinken en smeer jezelf goed in als je langere tijd buiten.

0: 1977, toen was dit een hele grote hit in Nederland. Evelyn Champagne King en Shame.
1: Dit is Naar Huis met Ad Vermeer.
0: En daarvoor hadden we de Nederlandstalige plaat van dit uur. Maan en Goldband en Stiekem. Bij een botsing tussen twee auto's zijn gistermiddag twee vrouwen gewond geraakt op de oude Rijksweg, de N289 bij Kruiningen. De volledige weg die werd afgesloten vanwege hulpverleningswerkzaamheden, zo meldt HV Zeeland. Twee ambulances, een rapid responder, meerdere eenheden van de politie en de brandweer die werden opgeroepen voor het ongeval op de kruising met de Kanaalweg. Beide vrouwen die zijn vervoerd naar het ziekenhuis. De auto's die raakten allebei zwaar beschadigd en moesten door een bergingsbedrijf worden weggetakeld. In Hansweert is een nieuwe kinderboekenkast geopend waar de kinderen gratis boeken kunnen uitzoeken. De zoekhoek staat in de Sloestraat en is onderdeel van het landelijke initiatief Kinderzwerfboeken. Kinderen die mogen een boek meenemen, lezen en daarna eventueel doorgeven aan iemand anders. Het doel is om lezen toegankelijker te maken en boeken een tweede leven te geven. Tot zover de regio-informatie van dit moment. Ik heb er nog een stuk of twee voor je liggen tot aan de headlines van 5:30. Dit is de eerste DJ Sweet Devotion.

Heerlijke dance track, deze nieuwe single van DJ Sweet Devotion. Blijf weer bij de half zes, tijd voor de headlines. Ik heb er nog geen.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via Booking.com is dit jaar fors gestegen. En de Britse muziekproducent William Orbit is overleden. Hij is 69 jaar oud geworden. Orbit werkte tijdens zijn carrière met grote artiesten als U2, Madonna, Blur en All Saints. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan niet zoveel files meer. De langste vertraging heb je nu nog op de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles doe je er vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier langer over. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen de afrit Sint-Michels-Gestel en knooppunt Empel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot slot de A256 Goes richting Zierikzee tussen Goestepoel en afrit Wolfhaarsdijk 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

groothit van dit moment, Bruno Mars, I Just Might. En op de achtergrond hoor je nog de Eagles. En die hele groothit uit de jaren 70, One of These Nights. De voormalige schapenschuur bij de schaapskooi in Henkezand krijgt een nieuwe bestemming als culturele broedplaats. Vanaf 22 augustus is er een eerste gratis expositie te zien met werk van kunstenaars Nout Sleumer en Matthijs Vuik. De locatie moet uitgroeien tot een ontmoetingsplek waar kunstenaars, inwoners, scholen en bedrijven samenwerken aan projecten over het Zeeuwse landschap. Expositie is nog te zien tot 17 september dagelijks en hij is gratis te bezoeken. Jock Borselen organiseert rond de start van een schooljaar de actie Trommel zonder rommel in de supermarkten in Henkezand en Schravenpolder. Ouders die krijgen gezonde lunchtips en kinderen die kunnen meedoen aan een lunchspeurtocht met een prijsje. Ook is er een gratis receptenboekje met gezonde en betaalbare ideeën voor de broodrommel. De buurtsportcoach is op 14, 15 en 19 augustus aanwezig bij de deelnemende supermarkten. Nou, ik heb ook even in de brooddoos gekeken. De muzikale brooddoos om precies te zijn. En daarin kwam ik nog een heel oude leuke plaat tegen uit 1977. De Bad Head Pilots, hier is Magic. Oh.

One Hit Wonder uit Schotland. Deze band, Pilot en Magic. En daarna hebben we nooit meer wat van ze vernomen. Ik ken er eigenlijk ook voor de rest helemaal geen één nummer van, hoor. Maar het zal wel mij liggen. Dit is wat muziek van de Shapeshifters. Deze

18, deze plaat van Gavin James Glow. Daarmee werd het bijna 6 uur. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor het nieuws. En daarna deel 2 van Naar Huis. Tot aan 6 heb ik er nog eentje voor je. Florence and the Machine en Say My Name.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. De oefening komt ook op een moment dat er spanningen zijn tussen de VS en Europa over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft herhaaldelijk gezegd het strategische gebied willen overnemen van Denemarken. Welke Nederlandse militairen precies gaan meedoen aan de oefening is nog niet bekendgemaakt. Een 31-jarige Nederlander is in het Afrikaanse Ghana opgepakt met een grote partij cocaïne. De man werd in de havenstad Tema aangehouden met twee anderen nadat 866 pakketten drugs waren gevonden. Die cocaïne zat verstopt in zakken met gari, een lokaal cassaveproduct. Volgens de politie heeft de partij een straatwaarde van ongeveer 6 miljoen euro. De Nederlander wordt gezien als hoofdverdachte en leider van de groep. Hij was ook betrokken bij een schietpartij in het ziekenhuis van Zaanstad in 2018. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Madrid noemt die maatregel discriminerend en dreigt anders met tegenmaatregelen. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De controles gelden voor al het vlieg- en scheepvaartverkeer tussen beide landen. Een reactie van de Italiaanse regering is er nog niet. De Spaanse overheid heeft in Ceuta inmiddels al 1342 minderjarige migranten geregistreerd en er wordt nog steeds geteld. En een Amerikaans hof van beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De bouw mag pas weer doorgaan als de rechter daarvoor toestemming geeft of het Hoge Rechtshof anders beslist. Volgens de rechter had Trump eerst goedkeuring van het congres moeten vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is voor het project al gesloopt. Het plan voor de balzaal van Trump leidde eerder al tot veel kritiek in de Verenigde

weer. Vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt De Hocht is de linkerrijstrook dicht. En daardoor heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: met Ad Vermeer.
1: Acht minuten over zes geworden en dat betekent deel 2 van Ruis de Beverlandse Avondshow. En die begonnen we natuurlijk zoals gebruikelijk met de Airplay track van deze week. Laatste keer dat ik hem als Airplay track mag draaien. Het Rocka, I Surrender. Het Rocka is een artiestenproject binnen de elektronische muziekscene. Achter I Surrender staat de muzikant en producer Jeff McDonald, die het nummer volledig zelf schreef, componeerde en produceerde. Met het nummer brengt Het Rocka een melodische dance track met invloeden uit vocal house en melodic house. De tekst die draait om het loslaten van emotionele muren en het volledig openstellen voor een onvoorwaardelijke

En wij gaan eens even kijken naar het weekendweerbericht voor de Beverlanden. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Er staat weinig wind en de temperatuur loopt op naar zo'n 27 à 28 graden. Heerlijk dagje dus om er op uit te trekken of een terrasje te pakken. Zondag wordt het nog warmer. Opnieuw veel zon en droog weer met middagtemperaturen rond de 30 à 31 graden. De wind die blijft zwak, waardoor het behoorlijk warm kan aanvoelen. Vergeet dus niet voldoende water mee te nemen, mocht je op pad gaan.

0: en Geikenaar en Zoutelanden.
1: Naar huis. De Beverlandse Avondshow.
0: Daarvoor hadden we iets waar ik bijna dagelijks tegen aanloop. Waar zijn mijn autosleutels? Oftewel car keys, Jordan Alok en Eva Max. De rechtbank in Middelburg heeft een 24-jarige voormalig inwoner van Hoetekenskerke veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. En dat allemaal voor seksueel misbruik van een minderjarig meisje. De man die moet ook ruim 8000 euro schadevergoeding betalen en kreeg een contact- en locatieverbod van 2 jaar opgelegd. Volgens de rechtbank maakte de man zich schuldig aan seksueel misbruik van het destijds 14-jarige meisje, met wie hij in dezelfde

Calvin Harris, beter een na de andere hit te scoren. Deze doet hij samen met Jesse Satisfied. Bijna 6:30 geworden, dat betekent tijd voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd maar even naar Mariah Carey clone, Leah.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. Een 31-jarige Nederlander is in het Afrikaanse Ghana opgepakt met een grote partij cocaïne. De man werd in de havenstad Tema aangehouden met twee anderen nadat 866 pakketten drugs waren gevonden. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. En een Amerikaans Hof van Beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt De Hocht is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken vanaf knooppunt Kundeberg 10 minuten vertraging door grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Uit 1977, volgens mij de beste plaat van Earth and Fire, 78th Avenue. En dat allemaal naar aanleiding van het overlijden van Journey Kaagman van de band. Vorige week vrijdag overleed ze en gisteren werd het bekendgemaakt. Ze zou de enige zangeres van de band Earth and Fire zijn. En later zou ze ook nog in de jury van Idols zitten. En als dan een artiest op een podium stond en hij moest naar huis, of zij moest naar huis, dan keek Journey de artiest altijd aan. Ze zwaaide met haar vingers en de vernietigende tekst toedeledokie. Journey werd 79 jaar en overleed aan de gevolgen van Parkinson.
1: De Beverlandse Avondshow.
2: Nou,

Heerlijke muziek van The Swing Out Sister, You're On My Mind. Daarvoor hadden we die plaat van Dermot Kennedy, Turnstile. Fietsliefhebbers die kunnen al morgen deelnemen aan de jaarlijkse fruitroute georganiseerd door het Zeeuwse Fruitmuseum. Een ongeveer 25 kilometer lange tocht die voert langs verschillende locaties waar onderweg van alles te zien, te proeven en te beleven is. Onderweg zijn er diverse tussenstops met creatieve demonstraties, ambachtelijke producten, lekkernijen en leuke activiteiten voor jong en oud. Gezellig dagje dus om de fruitstreek van de Beverlanden op een andere manier te ontdekken. De start is morgen tussen 10:30 en 11:30 en de route die kan tot 5:00 smiddags worden gereden. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie kun je vinden op de website van zeeuwsfruitmuseum.nl. Nou, beloof morgen heerlijk fietsweer te worden. Ik zou zeggen, neem wel genoeg te drinken mee. En een beetje zonnebrand kan misschien ook geen kwaad. Want het zonnetje schijnt lekker morgen. Verder met de muziek in de ruis. De Beverlandse avondshow hier op streek omroep de Beverlanden. Ik heb nogmaals gekozen voor een hele grote hit van Lady Gaga van wel hier. Hier is ze met Poker Face.

Rihanna en Diamonds. Daarmee werd het bijna 7 uur. Dat betekent dat deze aflevering van Ruis erop zit. Ik wens u een heel prettig weekend toe. Veel plezier met de collega's. En wat mij betreft graag tot maandag voor het nieuwe naar huis. Laat je achter met

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Italië houdt vast aan de grenscontroles voor reizigers uit Spanje, ondanks Spaanse dreigementen om met tegenmaatregelen te komen als die controles zondag niet zijn opgeheven. Rome zegt zich niet te laten intimideren en gaat met die controles door tot zeker 15 augustus. De maatregel werd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta ingevoerd. Spanje noemt die controles onterecht, maar Italië zegt de grensbewaking pas te stoppen als alle veiligheidsrisico's zijn verdwenen. Energiebedrijf RWE stopt met de ontwikkeling van zijn windmolenparken voor de Amerikaanse kust. Het Duitse bedrijf krijgt daarvoor ongeveer 1 miljard euro terug van de regering Trump en RWE gaat dat geld gebruiken voor projecten met fossiele energie, zoals gas en olie. President Trump wil juist meer olie en gas winnen en minder inzetten op windenergie. Hij sloot al eenzelfde deal met het Franse Total Energies. Milieuorganisaties bekritiseren de keuze van RWE en vinden die niet passen bij de klimaatdoelen van het bedrijf. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. De oefening komt ook op een moment dat er spanningen zijn tussen de VS en Europa over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft herhaaldelijk gezegd het strategische gebied willen overnemen van Denemarken. Welke Nederlandse militairen precies gaan meedoen aan de oefening is nog niet bekendgemaakt. En een Amerikaans hof van beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De bouw mag pas weer doorgaan als de rechter daarvoor toestemming geeft of het Hoge Rechtshof anders beslist. Volgens de rechter had Trump eerst goedkeuring van het congres moeten vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is voor het project al gesloopt. Het plan voor de balzaal van Trump leidde eerder al tot veel kritiek in de Verenigde Staten. Weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Vrijdagavond iets over 7 en welkom bij de show Zicht op Zaterdag, editie 7 augustus 2026. Tot aan 9 uur, de lekkerste muziek die nooit een hit is geweest in ons land. Maar zeker wel de moeite van het luisteren waard, althans dat is dan mijn persoonlijke mening en ik hoop dat je hem deelt. 1971 vandaag de oudste platen, 2026 de nieuwste. Australië, Engeland, Italië, Cameroen, Nederland, Rusland, Verenigde Staten en Zweden. Zij leveren allemaal één of meerdere bijdragen aan het muzikale spectrum van vanavond. Misschien was het je vorige week al opgevallen, geen eerbetoon van de week. Ook deze week heb ik er geen. Ik heb even lopen zoeken naar interessante artiesten die op deze datum zijn overleden. Ik heb er geen kunnen vinden, dus het klinkt misschien een beetje stom, maar ik hoop er volgende week weer een te hebben. We openen de show trouwens in eigen land. D-Lane, No Compliance. En dat komt uit 2006 van het album Lucidity. We gaan even door met Pennywise. En zij gaan heel erg ver voor.

Kashin, Not Enough Love in de 2021 remaster versie, als je het heel precies wil weten. Ja, normaal kennen we Kashin van iets meer drum- en bassachtige muziek. Dit gaat een beetje meer richting downtempo, maar dat maakt het eigenlijk ook niet zo heel veel uit hoe je het genre betitelt, toch? Maar misschien zijn we wat ingekakt, dan gaat Bryce Janae er wat aan doen met The Stealer.

het soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd

Even een zomerknaller tussendoor, want dat was deze week ook weer een lekker zomersweertje. Ja, zo'n plaatje waarvan ik toch echt behoorlijk van overtuigd was dat het wel een hit zou zijn geweest in ons land. Maar het is niet zo. Terwijl het toch voor mij misschien wel een van de bekendere zomerhits aller tijden is. Playa Hitty, hoorde je de Summer is Magic in de single versie. En Playa Hitty komt uit Italië. En net zoals bij veel andere Eurodance projecten uit de jaren 90, begin in de jaren 2000, waren de personen in de videoclip niet altijd degene die je op de plaat hoorde. Zo had je daar Jenny B, die verzorgde de zang op dit nummer. En het model Marion verscheen vooral in de videoclips en tijdens promotieoptredens. Zoals al gezegd, ze waren daar echt niet de enige in die dat zo deden. Dus mensen die wel konden zingen, maar misschien iets minder uitstraling hadden op het podium, die zongen en even oneerbiedig gezegd, een lekker ding werd op het podium gezet. Hoe dan ook, Playa Hitty, This Summer is Magic, gewoon even lekker tussendoor. Door met iets serieuzer uit 1989 van het album Journeyman, Mr. Slowhand, oftewel Eric Clapton, No Alibis.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Nou, misschien een beetje aparte versie als je hem maar al herkend zou hebben, maar ik vond het wel, wel humor. Stoyan Penchev speelt Linkin Park's Papercut in de zogenaamde instrumental piano version. Gewoon even een grapje tussendoor, moet kunnen. Survivor, ja. De man van, of de band van de Rambo filmklassieker natuurlijk, Eye of the Tiger. Maar ze hebben nog heel veel meer gemaakt, zoals het volgende nummer wat voor je klaarstaat. Man Against the World uit 1986.

De band heeft niet heel erg lang bestaan, vanaf 1987 tot 1995 om precies te zijn. Indecent Obsession hoor je met Rebel With A Cause. De band komt uit Australië. Zoals eerder gezegd, opgericht in 1987. En in 1992 was de band een van de eerste westerse popbands die een tournee door Zuid-Afrika maakte. Na het einde van de culturele boycott. En die culturele boycott had land natuurlijk te danken aan het apartheidstelsel. De band werd onthaald als een ware sensatie en scoorde in Zuid-Afrika meerdere nummer 1 hits. Verschillen in muzikale ambities van de bandleden, schommelingen in de bezetting en afnemend succes zorgden uiteindelijk voor het einde van de band. Vorig jaar of zo is er ergens een keer muziek uitgekomen onder de naam Indecent Obsession. Ik heb niet kunnen vinden of dat dezelfde band is, dus wie weet zijn ze bij elkaar of vond een andere band het gewoon een leuke naam. Hoe dan ook, dit was de originele band uit Australië. Gaan we door met een beetje soul. Dat is al een tijdje geleden. De formatie The Eighth Day. Vast vernoemd, hè? 7 dagen in een week. We are The Eighth Day. Hier zijn ze met Just As Long.

Dave Dedes met Just As Long. Mocht je nou iets te melden hebben over dit programma of eventueel een suggestie hebben, bel of bel een app is misschien wel beter naar 0113794100. Heb je commentaar op dit programma of op andere programma's hier van Streek Omroep de Beverlanden? Heb je een suggestie dat je zegt, Henk, dat moet je echt eens luisteren. Dat is misschien wat op de vrijdagavond. Ik hou me van harte aanbevolen. Misschien maak je zelf wel muziek en wil je dat onder aandacht brengen. Ik weet dat mijn collega's van Rockblok op de maandagavond, waar ik af en toe ook zelf in mag vallen, dat die dat ook wel eens doen. Dat er een band een demo opstuurt van, joh, dit is misschien wat voor jullie show. Wil je dat draaien? Doe dat vooral ook en laat het weten. Als ik het wat vind, dan word je zeker gedraaid. En al helemaal als je van de Beverlanden afkomstig bent. We blijven tenslotte toch streekomroep de Beverlanden. Maar woon je daar net daarbuiten, dan ook geen probleem. Dus laat het vooral weten. Ik heb er nog eentje voor je dit uur. En dan moet ik even spieken. Waar heb ik het? Waar is de administratie? Waarvoor gaan we? Oh ja, ik heb het. Daarvoor gaan we naar Rusland, naar het duo Dmitri Denischenko en Sergei Shay. Als ik het goed uitspreek, maar dat doe ik vast niet. Samen maken zij muziek onder de naam Losing Wraith. Ze hebben een nummer gemaakt, Deep Dreams, in de original mix. En ik dacht, dat is wel een lekkere om uur 1 mee af te sluiten. Dus ik zou zeggen, graag tot na 8 en tot die tijd veel plezier met Losing Wraith, Deep Dreams.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het ebola-vaccin Ervebo gaan testen tegen de uitbraak in Congo. Dat vaccin is eigenlijk ontwikkeld voor een andere ebola-variant, maar lijkt ook nu enige bescherming te bieden bij de nieuwe Bundibugyo-variant. Er zijn in Congo inmiddels al ruim 4000 besmettingen vastgesteld. Bijna 1900 mensen zijn aan de ziekte overleden. Voor de huidige virusvariant bestaat nog geen specifiek vaccin of medicijn met bewezen werkzame werking. Italië houdt vast aan de grenscontroles voor reizigers uit Spanje, ondanks Spaanse dreigementen om met tegenmaatregelen te komen als die controles zondag niet zijn opgeheven. Rome zegt zich niet te laten intimideren en gaat met die controles door tot zeker 15 augustus. De maatregel werd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta ingevoerd. Spanje noemt die controles onterecht, maar Italië zegt de grensbewaking pas te stoppen als alle veiligheidsrisico's zijn verdwenen. Energiebedrijf RWE stopt met de ontwikkeling van zijn windmolenparken voor de Amerikaanse kust. Het Duitse bedrijf krijgt daarvoor ongeveer 1 miljard euro terug van de regering Trump en RWE gaat dat geld gebruiken voor projecten met fossiele energie, zoals gas en olie. President Trump wil juist meer olie en gas winnen en minder inzetten op windenergie. Hij sloot al eenzelfde deal met het Franse TotalEnergies. Milieuorganisaties bekritiseren de keuze van RWE en vinden die niet passen bij de klimaatdoelen van het bedrijf. En de Amerikaanse president Trump stapt naar het Hoge Rechtshof om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis alsnog door te laten gaan. Een lagere rechter zette die bouw voorlopig stil omdat Trump eerst maar eens goedkeuring van het congres moet vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is op eigen houtje al gesloopt voor het project. Maar volgens Trump is de beslissing van de rechter onterecht en moet die worden teruggedraaid. De geplande balzaal kost zo'n $400 miljoen.

Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Welkom terug bij de show. Leuk dat je er nog steeds bij bent. Uur 2 zicht op zaterdag, editie 7 augustus 2026. Tot net voor 9 ben ik bij met de lekkerste muziekmix die nooit een hit is geweest in ons land. Ja, waar openen we mee? Ja, in Zweden. En ik weet eigenlijk niet eens hoe de bandnaam uitspreekt. Kaeli. Je schrijft het C-A-E-L-I. En je luistert naar het nummer Reborn van het dit jaar verschenen album Tied Together. En we blijven nog even in de rockhoek, maar dan wel een iets andere richting. De band Autumn Child werd opgericht door zanger Michael Erlandsen nadat zijn succesvolle band Last Autumn's Dream stopte. De groep maakt klassieke zogenaamde AOR en melodische rock in de traditie van Journey, Foreigner en Europe. In 2026 verscheen het zesde album Melody Lane. Ja, en daarvan heb ik er eentje voor je klaarstaan. Heartbreak Boulevard. En je mag zelf beslissen of je die verwijzingen naar die andere bands terecht vindt of niet.

Ja, een beetje big beat van Fatboy Slim. Ik denk dat we toch wel kunnen zeggen dat het meest bekende alias is van Norman Cook. Van het album You've Come A Long Way, Baby, hoorde je Love Island. En dat album waar het vanaf komt trouwens was het tweede studioalbum van Norman. Uitgekomen in 1998 en het geldt wel als een van de meest invloedrijke albums uit het zogenoemde big beat tijdperk. Een paar bekende nummers die op die plaat staan. Rockefeller Skank, Praise You, Right Here, Right Now, Gangsta Tripping. Ja, een paar daarvan werden wereldwijde hits. Een van, een leuk, althans ik vind het wel een leuk feitje. De Hoes, die is namelijk behoorlijk bekend. En ook ondertussen wel iconisch te noemen. Toont een foto van een zwaarlijvige man in een strak paars pak met de tekst I'm number one, so why try harder op zijn borst. Die afbeelding is uitgegroeid tot een van de bekendste albumhoezen uit de dancegeschiedenis. Ik zou zeggen, zoek het vooral even op als je niet weet waar ik het over heb. Gaan wij door met een nummer wat wel een hit is geweest voor Pearl Jam. Maar Eddie Vedder heeft thuis in zijn thuisstudiootje een hele mooie akoestische versie opgenomen van Just Breathe. En die heeft de hitlijsten nooit gehaald. Dus die versie draai ik met heel veel plezier voor je.

bandnaam als Royal Southern Brotherhood. Ja, dan moet je toch bijna ofwel blues maken of country muziek. Dat is dus wat ze ook doen. In dit geval dus blues. Moonlight over the Mississippi. Eigenlijk alleen al met zo'n titel zou je dus ook blues of country verwachten. Ja, met heel veel plezier voor je gedraaid. Uit 2012 komt het nummer trouwens. En de band komt misschien niet heel verrassend uit de Verenigde Staten. Van de Verenigde Staten gaan we voor de volgende nummer naar... of blijven in eigen land, kan ik dan beter zeggen. Een van de vele projecten van Arjen Anthony Lucassen is Arion. En daarvan heb ik klaarstaan het nummer Journey to Forever.

Ja, ik ga het proberen, beste luisteraar. David Lindley en Henry Kaiser, dat lukt wel. Die twee hoorde je. Met het nummer Afindrafindrau. Dat kan vast wat soepeler, maar ik ga het niet nog een keer proberen. Ja. Volgende keer wat beter uit te spreken songteksten graag, heren. Maar wel een leuk liedje wat mij betreft. Dus ja, op in de ether gegooid van het album Playing Even Better. Gaan wij door met Information Society, Lay All Your Love On Me. En ik denk dat je dan al weet wat ze een beetje, waar ze de mosterd vandaan hebben, zullen we maar zeggen.

Ja, aan het begin van de show beloofde ik je min of meer muziek uit Kameroen. En daar is het nu tijd voor geworden. En misschien niet geheel verrassend is het een bluesnummer. Richard Chankunte, als ik het goed uitspreek, van het album Nguemi en Smiling Blues is hier Tjubata Afrika. Veel plezier ermee.

van 2 jaar geleden, 2024 dus. Scott Sean White met Keeper. Ja, volgende band, denk niet dat je hoeft te vragen waar die vandaan komen. Alhoewel niet alle bands met geografische verwijzingen erin geografisch juist zijn, om het zo te zeggen. Zo komt Texas echt niet uit Texas, maar uit Schotland. Maar als je band Bones UK heet, dan kom je vast uit Verenigd Koninkrijk. Hier zijn ze met me.

Bones UK dus, me. Ja, dan is het alweer bijna 9 uur en neemt Camille straks van me over met zijn Hits of the Heartland. Alvast heel veel plezier daarbij gewenst. Ik heb er nog eentje voor je en die is uit 2013. Simon Patterson, de Engelsman die trance maakt in de, ja, hoe moet ik zeggen, een beetje de klassieke trance noem ik het altijd maar. Dus een beetje jaren 90 trance, dus het oude werk van Armin, Chesto, dat soort zaken. Ik hou er enorm van. Ik heb er eentje voor je klaarstaan. Brushstrokes in de John SQ remix. Ik zou zeggen, heb een te gek weekend. Ik spreek je graag volgende week. En denk erom, houd gezellig.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een Nederlands gezin van 4 personen is in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Hun auto raakte tijdens een afdaling door remproblemen van de weg, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een bos. De moeder is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Oostenrijkse politie raakte de remmen oververhit door het langdurige gebruik tijdens de afdaling. De hulpdiensten werden automatisch gealarmeerd via het e-call-systeem van de auto. Een bezoeker van Walibi Holland is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. De jonge Duitser hield zijn hand buiten het bootje, waardoor zijn vinger bekneld raakte tussen de boot en de vaargeul. Hij maakte de rit schreeuwend af en werd daarna met spoed behandeld door ambulancepersoneel. Walibi heeft de attractie meteen gesloten, maar opende hem later weer omdat er technisch niets mis bleek te zijn. Het park onderzoekt nu wel of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels worden gewezen. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het ebola-vaccin Ervebo gaan testen tegen de uitbraak in Congo. Dat vaccin is eigenlijk ontwikkeld voor een andere ebola-variant, maar lijkt ook nu enige bescherming te bieden bij de nieuwe Bundibugyo-variant. Er zijn in Congo inmiddels al ruim 4000 besmettingen vastgesteld. Bijna 1900 mensen zijn aan de ziekte overleden. Voor de huidige virusvariant bestaat nog geen specifiek vaccin of medicijn met bewezen werkzame werking. En de bioscoop trekt dit jaar weer veel meer bezoekers, vooral jongeren. Bij Pathé nam het aantal tieners met ruim 40% toe ten opzichte van vorig jaar. Volgens veel jonge bezoekers zorgen vooral TikTok en andere sociale media ervoor dat films snel populair worden. Grote titels als Spider-Man en The Odyssey zorgen daardoor voor volle zalen en soms uitverkochte voorstellingen. En veel jongeren vinden in de bioscoop zitten bovendien een leukere ervaring dan thuis naar een film te kijken.

weer. Vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bijl.

plaats omhoog naar nummer 11. En daarmee op het randje van de top 10. Stella Lefty en Boston. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Radio Nashville. Jullie horen Hits from the Heartland elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is John Party, pas gesproken.

net aan het criterium uit september 2006. Daryl Worley en I Just Got Back From A War. Hits from the Heartland, the best in new country. 2 uur lang met dit programma. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik is deze. De nieuwe van Corey Kent heet Empty Words.

onbetwiste country zomerhit van 2026. Ella Langley samen met Marga Wallen en I Can't Love You Anymore. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Heads from the Heartland met Tyler Nance.

From the state of Washington in the Pacific Northwest. De zanger met Nederlandse voorouders, Zack Taub en Sado Senatier. Hij gaat 4 plaatsen omhoog naar nummer 15. En het interview dat ik met hem had, staat nog steeds te lezen op de site van newcountry.nl. Hits from the Heartland, the best in new country. Het samenwerkingsverband tussen Charles Wesley Godwin, featuring Luke Combs en Better That Way.

Nummer 1 country airplay voor Jordan Davis uit 2024 en Tucson Too Late. En de recurrence komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is nieuwkomer Jacob Hackworth en What Took You So Long.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger wiens opa optrad bij de Louisiana Hayride, een traditionele country show. Na een optreden in Arlington, Texas, werd hij door een fan overgehaald om mee te doen aan de tv-talentenjacht Nashville Star. Hij deed auditie in Houston en won in 2006. Aan het begin van zijn carrière had hij al 150 snabbels per jaar. Van de singles die hij tot nu toe uitbracht, kwamen er 3 op nummer 1.
0: Deze week Spotlight on...
1: Chris Young.

Spotlight on Chris Young. Je hoorde drie hits van deze uit Murfreesboro, Tennessee, afkomstige zanger. Getting You Home, oftewel de Black Dress Song, Tomorrow and I Can Take It From There. Snelstijgend op het ogenblik is deze, het duet van Lainey Wilson samen met John Mayer en Phone Keys.

0: For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Tucker Wetmore. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit 321. En je hoorde Who Told You That. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En we hebben ook nog een mooie primeur voor je. Blijf erbij, we gaan het uur uit met Cody Johnson en Horseback.
1: He's a ranch hand. In a pinch, man. Hotter than the red on the cattle brand. 'Cause she's a gold digger with a quick trigger. A cast iron

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Aan het begin van de avond hebben tientallen boeren met tractoren zich verzameld ten zuiden van het Gelderse Beneden Leeuwen in de gemeente West Maas en Waal uit protest tegen het kabinetsbeleid. De aanwezige politie heeft al laten weten de demonstratie gewoon door te laten gaan. Of die protestactie ook vooraf is aangemeld is niet duidelijk. Eerder deze week waren er ook al boerendemonstraties in of bij onder meer Maarsbergen, Apeldoorn en Deurningen tegen de plannen om de landbouw te saneren. Een Nederlands gezin van 4 personen is in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Hun auto raakte tijdens een afdaling door remproblemen van de weg, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een bos. De moeder is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Oostenrijkse politie raakte de remmen oververhit door het langdurige gebruik tijdens de afdaling. De hulpdiensten werden automatisch gealarmeerd via het e-call-systeem van de auto. Een bezoeker van Walibi Holland is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. De jonge Duitser hield zijn hand buiten het bootje, waardoor zijn vinger bekneld raakte tussen de boot en de vaargeul. Hij maakte de rit schreeuwend af en werd daarna met spoed behandeld door ambulancepersoneel. Walibi heeft de attractie meteen gesloten, maar opende hem later weer omdat er technisch niets mis bleek te zijn. Het park onderzoekt nu wel of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels worden gewezen. En een jonge migrant is om het leven gekomen toen hij met een paraglider de Spaanse enclave Ceuta probeerde te bereiken. Hij verloor volgens de Spaanse politie de controle over zijn scherm en stortte in zee. Ondanks dat de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen, konden ze niets meer voor hem doen. Het slachtoffer is volgens de Guardia Civil een jonge man uit een Afrikaans land ten zuiden van de Sahara. De autoriteiten onderzoeken de toedracht van het dodelijke ongeval met de paraglider bij

weer. Vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep TV.

0: schimbano.
1: Zijn vader was bassist in de voorloper van de Byrds, Nashville West. Hij heet Steven Stiles, hij komt uit California. En Whiskey and Vinyl is deze week de Mighty Road Roller.

0: twee plaatsen omhoog en nieuw in de top 30. De nieuwe single van Chase Matthew heet Holding It Down. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com.
1: Hi, this is Casey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland with Camille.

stevige country rock van Erik Lindeman. Hij komt uit Beverwijk. En Eye on the Road stond deze week centraal in de Dutch Barn. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Hudson Westbrook en Paint It You Pretty.

Kevin Power samen met Shaboozy in Hits from the Heartland en Move On. Dit is de grootste breakout deze week. Hij stijgt maar liefst 21 plaatsen in de Billboard Country Airplay chart. Dit is Ella Langley en Loving Life Again. See?

Gavin Adcock en Hits from the Heartland. Het is de opvolger van zijn hit Never Call Again en heet Wannabe. Dit is een van de regional breakouts. De plaat krijgt extra aandacht op de radiostations rondom Nashville. Het is James Temelkov en Cowgirl at Heart.

country airplay voor Conor Smith uit 2024 en Creek Will Rise. Hits from the Heartland, the best in new country, blijven staan op nummer 2 deze week. Hier is Morgan Wallen.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Beautiful Things van Megan Maroney eruit is. Vorige week 4, deze week 10. Rocky Mountain Low van Corey Kent en Co. Wetzel. En nieuwe de top 10 van 11 naar 9. Carry On en Kenny Chesney. Een plaats omhoog van 9 naar 8. Woman van Kane Brown. En de grootste stijger binnen de top 10 is Taylor Swift. I Knew It, I Knew You van 10 naar 7. Vorige week 8, deze week 6. Twee plaatsen omhoog voor Chevy Silverado, Bailey Zimmerman en George Ross, zijn ex nummer 1, gaat toch nog weer een plaats omhoog van 6 naar 5. Van 5 naar 4, een plaats omhoog, Luke Combs, Be By You. En de top 3 is ongewijzigd gebleven. Op 3, I Can't Love You Anymore van Ella Langley en Morgan Wallen. Je hoorde de plaats zojuist op nummer 2, Don't We van Morgan Wallen. En dat betekent nog

0: First time on Dutch Radio, de absolute primeur van het nieuwe zingen van Luke Combs en Rethink Some Things. Hits from the Heartland, the best in new country op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Hier is Kane Brown en Woman.
1: Hey, it's 9 o'clock, the boys are all over.

Say so. Dance Myers en Shay Mooney, een plaats omhoog naar nummer 19 deze week met Say So. Dit is de grootste stijger binnen de top 10, hier is Taylor Swift.

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En There You Have Him, jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 Country Airplay hit van Luke Bryan. And Love You, Miss You, Mean It. Groetjes, hoi.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Spanje voert over een uur tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. Aan het begin van de avond hebben tientallen boeren met tractoren zich verzameld ten zuiden van het Gelderse Beneden Leeuwen in de gemeente West Maas en Waal uit protest tegen het kabinetsbeleid. De aanwezige politie heeft al laten weten de demonstratie gewoon door te laten gaan. Of die protestactie ook vooraf is aangemeld is niet duidelijk. Eerder deze week waren er ook al boerendemonstraties in of bij onder meer Maarsbergen, Apeldoorn en Deurningen tegen de plannen om de landbouw te saneren. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. En een jonge migrant is om het leven gekomen toen hij met een paraglider de Spaanse enclave Ceuta probeerde te bereiken. Hij verloor volgens de Spaanse politie de controle over zijn scherm en stortte in zee. Ondanks dat de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen, konden ze niets meer voor hem doen. Het slachtoffer is volgens de Guardia Civil een jonge man uit een Afrikaans land ten zuiden van de Sahara. De autoriteiten onderzoeken de toedracht van het dodelijke ongeval met de paraglider bij Ceuta.

weer. Het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.